The Swallows, Rocket Bye Baby Rock, auf Federal Records, een sublabel van King Records in Cincinnati, Ohio. De Swallows waren dat. Oké, als je dan je noemt, 56, The Drifters met Ruby Baby.

Believe It Now, Donny Albert waren dat. We hebben de rijen nagespeeld in deze doo-wop special, The Drifters met Ruby Baby, als je nog het zekse funsik. Anschließend Del Vikings met Come Go With Me of Dot Records, een originale single over de plattenspeler hier in studio. Anschließend The Belvederes, Jimmy Kelly and The Belvederes, een extreem zeldene rariteit in Walking in the Garden. We hebben ook de Blue Notes erbij met Too Hard to Handle en Tom Schloes. Donny Albert met Believe It or Not, Take One. Damals in die funzieke jaren niemals veröffentlicht op King Records. Oké, Believe It or Not. Heute bij ons in de Rocking 50s een doo-wop special met natuurlijk ook extreem viele zeldene rariteiten erbij, maar ook eindige million sellers. Zum Beispiel aus 1954 haben wir jetzt hier The Crew Cuts mit Shaboom.

That's it. We hebben de rijen nog gespeeld. In deze doo-wop special bij ons in de Rocking 50s. The Crew Cuts met Chaboom. Aanschließend The Rainbows uit Washington DC met Mary Lee. The Platters, Roses of Piccadilly. The Chatham Sisters met Yakety Tag. En am Sluis uit de New Yorker doo-wop scene. The Denleers met I Really Love You. Houdt bij ons in de Rocking 50s. Een vocale groepen doo-wop special. Alright, Bruce Channel and Run, Romance Run. Here we go, rock and roll.

Let the good times roll. We gaan we draaien naar gespeeld de Gaylords met Mama Mama Ree of Mercury Records. Aansluitend de Five Royals met I'm Gonna Run It Down uit 1954. Eindeutig al te vroege pre-gospel invloeden in deze recording. Want aansluitend de video's met Trickle Trickle. Und ja, so kommen wir wieder am Ende dieser Rocking 50s Sendung mit einer Doo-Wop Special. Amerikanische Doo-Wop Rhythm and Blues ist circa 1948 entstanden aus verschiedenen Rhythm and Blues Strömungen. Bis ungefähr 1954 war es hauptsächlich Afro-amerikanische Rhythm and Blues Musik. Ab circa 1954-55 auch weiße Teenage vocale Gruppen, Doo-Wop Bands. Es war im Besonderen innerhalb op de Doo-Wop Szene, dass damals zum ersten Mal schwarze und weiße Teenagers in eine Band damals haben gespielt. Had een absolute goldene hoogbloede tijd van de Amerikaanse doo-wop muziek. Waar einde 50er, aanvang 60er jaren. Ab circa 1963 waren ze plotseling radicaal voorbij met deze gezangstil. De invloed van de British Invasion met Beatles en Rolling Stones, maar ook andere invloeden en strömingen wie soulmuziek hebben damals de oorspronkelijke doo-wop sound damals ziemlich verwässerd. In die 60er jaren gab es in de 70er jaren gab es inderdaad op de Europese rockabilly scene damals een relatief kräftige revival comeback van deze muziek. Waarbij ik dat woord relatief möchte onderstreichen. Weil die commerce en ook öffentliche rechtliche rundfunken hebben in ganz Europa zich niemals werkelijk befasst met deze art van rock'n'roll muziek. Abgesehen van wenige million sellers. Und ja, so kommen wir am Ende dieser Doo-Wop Special bei uns in the Rocking 50s. Nächste Woche eine neue Rocking 50s Sendung. Gerne bis nächste Woche und keep on rocking!